0: There before my eyes, stark and silent, hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh. Dead body. Writing down this last chapter of the record.
1: Nu drijf je nog alleen, doe je nam niet je zaken. Een mens moet aan zwemmen als de boot niet wil.